0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw voor straat loopt en er komt een mooie man aanlopen, dan zal die man eerlijk zeggen: kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè, vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers, dat is erg, hè. Erg, als je echt jaloers bent, maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel, dat is erg, hè. Dat in je kop helemaal scheef zit, hè. Dat is erg, hè. Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis, te wachten. Want je vriendin is even op stap met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later en dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Hè? Nou, dan ben ik er niet bij, hè? En dan is het van, Godverdomme, en dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je maar halen, doet hij het wel. Nou, dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zij is mijn andere vent.
0: Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo, en als ze dan zegt van, nou, dag. Weet je, ja. Rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig. Rustig, godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing. En in je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brede vent. En ze schreeuwt, veel lekkerder dan Hans. Veel lekkerder dan Hans. En die brede vent die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt die. En met dat beeld in je hoofd storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt, dag schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zeg je dan? Oh, wie dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh ja, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is mij. Oh, dat is niet zo. Oh, dat is mij. Oh, nee. Oh, nee. En dan pas aan de kant. En je gaat een keer pam, en je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je...
1: Nee, weg, schatje, alsjeblieft.
2: Ik ga naar mijn eigen huis.
1: Schatje. Oh, fuck, shit, kut. Oh, kut, fuck, shit. Shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Schatje, sorry. Wat zo stom was ik. Ik krijg niet. Zeg maar wat ik bedoel om het goed te maken. Zeg, laat me maar even met rust. Ja, met rust. Ja, dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh. Waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze daar helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt nooit meer. Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè. Oh nee, weet je wat ik moet doen? Bosje bloemen kopen. Hé. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen. Nou,
3: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Wij zijn, dames en heren, hier aangekomen in het huis met onze hele equipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen?
1: Ja, dat kunt u doen.
0: Wat denkt u van de muziek in het algemeen?
1: Ja, kijk eens, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over de muziek denken we helemaal niet, want dat is iets wat het uit het onderbewuste als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput.
0: Hé.
1: Ja, meneer. Hé, daar komen we ook niet verder mee. Kijk eens, meneer. De muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, dan zult u wel even opkijken. Hou u maar even vast in de piano. Leed.
0: Leed?
1: Ja.
0: Hoe bedoel u?
1: Kijk, we leven hier onder het ministerie van OKW, wat daar nogal voor zorgt. We hebben zelfs op de Veluwe, door minister Kals, is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden, kunnen daar lijden.
0: U componeert zelf. Bent u al opgenomen?
1: Ja, maar het was niet ernst.
2: Nee, ik bedoel... Geef nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat opgenomen?
1: Oh, ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken.
2: Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan?
1: De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook fiscaal niet achterhaalbaar.
2: Wat denkt u van mijn stem?
1: Zingt u eens A? Ja, ik hoor het dan. Nou, dat is niets, hè? Maar laat u... zingt u maar een liedje?
2: Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert bedoel ik.
1: Die hand van die mond af, ja.
2: Ich hört ein Bächlein rauschen.
1: Oh! Stop. Meneer Zonneveld, het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt.
2: Oh ja?
1: Ik zal u helpen.
2: Ich hört ein Bächlein rauschen.
1: U zingt het te laag.
2: Ich hört ein Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsen
1: quell. Wat wilt u? Moet u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken?
2: Nou, ik wou eigenlijk...
1: Op familiefeestjes, barbecue.
2: Ja.
1: Kijk eens, meneer Zonneveld, als u 16 jaar 5 uur per dag oefent, dan bent u na afloop vooruit gegaan.
2: Ach.
1: En wat u doen moet, is les nemen bij mij. Ik zal u eens wat laten horen. Misschien wel aardig. Hoe we dit, vindt u dit mooi? Ja? Hebt u een eerlijke mening?
2: Een bijzonder mooi.
1: Nee, dat is helemaal niets. We zou ik u nog eens wat laten horen? Ja? Hoe voelt u dit?
2: Enig.
1: Ja, toch gaat u vooruit.
2: Men zegt wel dat u relaties hebt met Tebaldi. Hoe zit dat?
1: Het is Zonneveld Hoers. U moet die dingen ruim zien.
2: Hoe ruim?
1: Wanneer u mij vraagt mijn verhouding met Maria Josefa Tebaldi, dan is dat geweest een zuiver platonische. Die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden met een Vermono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

En dan nu een waar verhaal uit het Wilde Westen. En wel de geschiedenis van het hondje Whisky. Whisky was een hondje dat leefde omstreeks de eeuwwisseling in het Wilde Westen. In het plaatsje Stoke City. Later hebben ze daar nog eens olie gevonden. En ja, precies, stookolie. En Whisky was het hondje van de sheriff. De sheriff was lang geleden omgekomen bij een bankoverval. En vanaf die dag droeg het hondje de ster van zijn baas aan zijn halsband. Nu begrijpt u ook meteen hoe cognac aan 3 sterren komt. Het was een mooie doordeweekse zondag. En Whisky had besloten die dag te gaan sterven. En zoals alle hondjes van Stoke City wilde hij dat graag doen. Boven op de berg. Want dan was je lekker dicht bij de hemel. En God had het toch al druk genoeg. En zo ging hij die dag op pad. Langs de eenzame eik. Langs het punt van waaruit je het indianenkamp kon zien. Van het zwijgzame opperhoofd Kaken toe. Langs het oude vervallen fort. Langs de stekelige cactussen. En dan heel langzaam kwamen de eerste botjes van de hondjes die het niet gehaald hadden.

0: één jaar bij de mensen telt voor 7 bij de honden. En dat kan lelijk oplopen. En zo liep het hondje door langs het slingerende bergpad en bovenop de top aangekomen. Wat ligt daar? Een vondeling. Het beest is helemaal ontroerd. Krijgt een hapklare brok in zijn keel. Het denkt, ik moet dit schepseltje redden. Maar ja, een hond alleen kan niks beginnen. En dan heeft hij gelukkig één vriend. Dat is de oude Bill. Dat is iemand waarmee je rekening moet houden. Dat is de enige cowboy met een gezondheidszadel. En Bill zit altijd in de saloon. En dus rent het hondje naar de saloon en trekt hem als een broek mee naar boven. En dan gaan ze. Langs de eenzame eik, met een wit kruis erop. Langs het punt van waaruit je het Indianenkamp kunt zien. Langs de plek waar vroeger een vervallen fort stond. Langs de stekelige cactussen, de afgekloven botjes. Het bovenop de berg aangekomen, wat ligt daar? Geen vondeling. Bill is woedend dat hij die toch voor niks heeft meegemaakt. Die geeft het hondje een rotschop. Het beestje stort in het ravijn, onder aan het ravijn aangekomen. Wie ligt daar? Een Indiaan. Heeft een oud spoor in zijn neus, dan kan hij er niet meer uitkrijgen. En dat hondje komt onderaan totaal geradbraakt. En die Indiaan, die neemt dat diertje liefderijk op. Want zo zijn ze, die roodhuiden. En hij brengt het naar het kamp van het zwijgzame opperhoofd Kaken toe. Daar wordt whisky omgedoopt in vuurwater. En hij begint zich net op zijn gemak te voelen als hij ziet dat de Indianen de strijdbijl aan het opgraven zijn. Ze hebben een paar oorlogen verloren en ze zijn nodig weer aan binnen toe. En het hondje voelt dat ze de kolonialisten willen bedreigen. En zo sluipt hij op een nacht tussen de wigwams door en maakt hij dat hij in de saloon komt. Maar in de saloon aangekomen, geen Bill. Zo snel zijn pootjes hem dragen kunnen, rent hij naar het huis van Bill, krabbelt met zijn pootjes aan de voordeur, Bill doet open, geen Bill. Nou ja, het hondje dacht ik was op weg om te sterven en daar gaat hij weer. Langs de eenzame, gevelde eik. Langs het punt van waaruit je het opstandige Indianenkamp kunt zien. Langs de plek waar ze een nieuw vervallen fort aan het bouwen zijn. Hij pist dus tegen een cactus. En bovenop de top aangekomen, wie ligt daar? Bill. Bill heeft het hondje een rotschop gegeven, is toen achterover geklapt en ligt daar nu met een dubbele beenbreuk. Zodat hij in elk geval niet alleen geweest is. En hulp is wederom noodzakelijk. Maar ja, whisky is een beetje door zijn vrienden heen.
1: En... 24 uur per dag. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald. Zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga je niet de volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mens, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemieter om met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans. Voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken. En uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei, bluh, bluh. Mag ik die partyprikkers nou hebben of niet? Ik zeg, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Alsjeblieft, meneertje, koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier, een opgesodemieterd idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan, volwassen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Oh. Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw over straat loopt... en er komt een mooie man aanlopen... dan zal die man eerlijk zeggen... kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè, vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè. Jammer, hè. Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Dat is erg, hè. Echt, als je echt jaloers bent, maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè. Dat in je kop helemaal scheef zit, hè. Dat is erg, hè. Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis, te wachten. Want je vriendin is even op stap. Met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van, kan wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Huh? Nou, dan ben ik er niet bij. Hè? En dan is het van, Godverdomme. En dan kan ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen, doet hij het wel. En dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zij is mijn andere vent.
0: Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo... en als ze dan zegt van, nou, dag. Ja. Rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Kom rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig, zeg ik. Godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in. Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing. En in je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een van de brede vent. En ze schreeuwt, veel lekkerder dan Hans. Veel lekkerder dan Hans. En die brede vent die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt hij. En met dat beeld in je hoofd storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt, dag schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zeg je dan? Oh, wie dan? Oh, dat is er van niet duidelijk van, hè? Oh ja, dat is er niet duidelijk van. Oh, dat is mij. Dat is niet zo tof, dat is niet wat. Oh, ja. Oh, nee. En dat past er niet aan de kant. Oh, nee. En dat past er niet aan de kant. En dat past er niet aan de kant. En je gaat een keer pam en je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je...
1: Nee, weg, schatje, alsjeblieft.
2: Ik ga naar mijn eigen huis.
1: Schatje. Oh, fuck, sukkel. Oh, kut, fuck, shock. Shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Schatje, sorry. Wat zo stom was ik. Ik raak niet. Zeg maar wat ik bedoel om het goed te maken. Zeg, ze laat me maar even met rust. Ja, met rust. Ja, dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh, waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt nooit meer. Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè? Oh nee, ik weet al wat ik moet doen. Bosje bloemen kopen. Hé. Jezus, man. Sta ik meer druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen. Een goeie!

0: mag u even van harte feliciteren, meneer.
1: Wist u dat ik van de gefeliciteerde was?
0: Nou nee, dat wist ik niet, maar ik heb een reden om u te feliciteren, maar heeft u er ook een, merk ik?
1: Ja, ja, dat komt in verband met de blijde gebeurtenis. Vandaag heb die plaatsgevonden.
0: Ach zo, ja. Nou dat is ook toevallig. Hartelijk gefeliciteerd,
1: meneer. Dank u wel.
0: Ja, en mag ik ook weten, wat is het geworden, een jongen of een meisje?
1: Dat weten we pas over 9 maanden.
0: Nou ja, evengoed, hartelijk geluk gewenst.
1: Dank u wel.
0: En dat het allemaal maar goed in orde mag komen.
1: Ja.
0: Maar dat ik u feliciteerde, meneer, dat heeft een zeer bijzondere reden.
1: Bijzondere reden?
0: Ja, ik ben namelijk van Fotobureau Press.
1: Nou, dat kan u ook niet helpen natuurlijk.
0: Nee, maar daar ben ik erg blij mee, want ik mag u gelukkig maken vandaag. U bent de enige die vandaag mag gebruik maken van onze zeer speciale reclameaanbieding.
1: Ah, goedkope rookworst.
0: Nee, een fotobureau met rookworst.
1: Ja, je weet niet.
0: Nee, ik maak van u 5 briefkaartfoto's voor 5,75 en daarbij krijgt u gratis een groot salonmodel. Voilà.
1: Nou, wat ben ik een boffer, zeg.
0: Ja, nou.
1: Jongen, dat ik daar nog mee maar hoe is mogelijk, zeg. Voor 5,75. Hoe kunnen ze het doen, hè, voor zo'n
0: eigen... Ja, en gratis zo'n groot salonmodel.
1: Ook nog?
0: Ja.
1: Hoe is mogelijk, zeg. En kom ik er zelf ook op?
0: Meneer, ik maak die foto van u.
1: Oh, van mij?
0: Ja.
1: Omdat u zegt van ik maak het van een briefkaart en van een salon. Ik denk,
0: nee. Nee, het is een salonmodel. Dat is een groot een vergroting.
1: Oh, natuurlijk. Oh, in een ijssalon of zo. Ja, nee, dat vind ik leuk.
0: Nee, die kunt u in de kamer zetten. Bijvoorbeeld op een dressoir.
1: Dat hebben we niet. We hebben geen dressoir.
0: Op de boekenkast.
1: Hebben we ook niet. Geen boekenkast. Hebben we niet.
0: Dan zet u hem bij de plant.
1: Nee, ik ben allergisch voor planten. Ik heb geen planten.
0: Er is vast wel een plaatsje in huis waar u kunt staan. En als wij nou even een leuke foto konden maken, als u even een beetje ontspannen gaat staan, hoe denkt u, hoe wilt u erop?
1: Misschien iets een beetje met beweging. Misschien als ik aankom hollen. Zal ik aankomen hollen?
0: Nou, nee, u lijkt mij niet een type dat nou zo erg veel holt.
1: Ik hol nooit.
0: Nee, daarom. Nee, doe dan maar niet aan hollend,
1: nee.
0: Hè. Maar wel een beetje ontspannen, een beetje makkelijk.
1: Beetje makkelijk, een beetje van dit werk.
0: Nee, dat hoeft niet. Neem eens lekker uw gemak ervan.
1: Ja, dat wou ik net. Toen ging ik al tegen de vlakte. Nou, gewoon zo. Staat wel makkelijk.
0: Nee, een beetje slap. Beetje slap. Laat alles hangen. Alles slap, slap, slap. Kunt u nou niet een beetje losjes, een beetje slap staan?
1: Nou, ik sta nou op mijn slap.
0: Hebt u nou niet een fractie slapper? Een
1: slapper heb ik niet in huis. Dit ben ik op mijn slap. Ik heb hem niet slap, ik zou niet weten maken. Vandaar, ik heb het niet. Dit ben ik.
0: Maar het is verkrampt.
1: Ja, ik heb het niet.
0: Een beetje slapper.
1: Daar ga ik tegen de wereld. Ik heb het niet.
0: Nou, daar kan ik er ook niks aan doen.
1: Misschien leuker als ik misschien dit. Deze. Misschien zo. Dit werk. Beter dacht ik. Hebben we hem?
0: Waarom gaat u liggen?
1: Nou, als u nou het toestel ook op zijn kant houdt, is net dat ik sta. Probeer u even. Hebben we hem? Kijk, op één been. Kijk even, op één been. Hebben
0: we? Ja, ik zie. Het is precies of u op één been staat.
1: Ja, net dat ik op één been sta.
0: Hé, hey, maar wacht eens even, dan kunt u toch ook gewoon op één been staan?
1: Nee, dan is het net een verplicht natuurlijk.
0: Nee, want dan hou ik het toestel recht.
1: Dat is een idee!
0: Ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Dat doe maar niet op één been.
1: Nee.
0: Blijf maar zo staan,
1: gewoon.
0: Nonchalant, hè, slap, maar het gezicht, hè. Het gezicht, daar gaan we wat aan doen, hè.
1: Lachen zeker.
0: Geen bekken trekken, meneer.
1: Bekken trekken? Nee. Zo stond ik voor op story, hoor.
0: Ja, meneer, geen gezicht.
1: Voorpagina van story, hoor. Zo.
0: Ik maak die foto's niet.
1: Voorpagina, hoor.
0: Spijt me.
1: Toevallig,
0: maak
1: hoor.
0: Ik niet. Anders. Hallo. Anders.
1: Anders?
0: Beetje anders, ja.
1: Dit werk?
0: Nee. Meneer, alsjeblieft. Andersom.
1: Dit. Zo.
0: Meneer, draait u zich nou eens om.
1: Zo.
0: Zo. Doe die klep maar weer voor. Voorkant. Ja. En nou, gooi af dat masker. Gooi af!
1: Maar ik heb helemaal geen masker op, man.
0: Meneer, iedereen loopt tegenwoordig achter een masker verscholen in deze harde maatschappij. U ook. Gooi toch af dat masker!
1: Nou, waar zit het elastiekje dan? Ik heb helemaal... Zijn die weten op me?
0: Meneer, het spijt me erg, maar u begrijpt het niet, hè?
1: Goed mogelijk.
0: Houd er nou rekening mee, het is een bijzondere aanbieding. 5 kaarten voor 5,75 met gratis een salonmodel.
1: Ja, het is voor niks.
0: 5,75, zo is het.
1: Ja.
0: En dan wil ik u hartelijk feliciteren als u erop komt te staan.
1: Ja.
0: Maar houd u even vast.
1: Ja.
0: Want. Ik ga het u voordoen. De pose doe ik u voor. Kijk eens. Een beetje zo, of desnoods de handen.
1: Ja, maar... Hè?
0: Nou hebt u mij op de foto.
1: Nou, daar staat 5,75.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo.

0: En misschien mag ik u in de zaal vragen om met een hartelijk applaus te ontvangen mijn nieuwe en charmante assistente. Hier is Herman. Hermien brengt dan nu charmant de eerste kandidaat en ontvangt u die alstublieft met een hartelijk applaus, dames en heren. Gaat u zitten, neemt u plaats. En gaat u staan. Wat is dit voor een puinhoop? Nee, Herman. Je duwt die man. Blijft u zitten, meneer. Af. Nee, u niet, meneer. Dat u nou zit als je met een toestand. Weg jij, Hermien, weg. Hermien, ga naar Gert. Hup. Bent u zover?
1: Ben ik al te zien? Kan ze mij al zien?
0: Ja, de camera's staan al lang. Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten, er wordt niet gezwaaid! Hartelijk dank voor uw spontane medewerking. Hartelijk dank. Zo, en dan gaan we maar meteen met de gebruikelijke vraag beginnen. Die betreft dan de personalia. En wat is dat met die hand?
1: Oh ja, ik heb wel last van een beetje warme knieën. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Een beetje warme knieën.
0: Dan legt u ze rustig op schoot. Zo. Nou ga ik, zei ik dus, beginnen met de gebruikelijke vraag. En die betreft de personalia. Ik zal van u...
1: Het licht is fel.
0: Dan kijkt u maar een beetje deze kant uit. Ja. Gewoon schuins.
1: Oh, schuins. Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan wij... Wat betekent dat met die voet? Zo, zijn we nou klaar? Alle ledematen rustig. Dan gaan we eens vragen, hoe is uw naam?
1: Hallo dames en heren.
0: Dat hoeft er niet allemaal bij, meneer.
1: Suikerbuik heet ik.
0: Aangenaam, meneer Suikerbuik. Een leuke naam. Ik ben de quizmaster. Ik ga u een paar vragen stellen waarop mooie prijzen te winnen zijn.
1: En zal ik dan de antwoorden geven?
0: Dat is inderdaad de bedoeling. Ja, okay. U geeft de antwoorden. Nou, meneer Suikerbuik, let u op. De eerste vraag is een muzikale vraag.
1: Wie... Gaat het over muziek?
0: Juist. Wie componeerde de negende van Beethoven? Nou, een vrij eenvoudige vraag, nietwaar? De vraag zelf zegt het al. De negende van Beethoven, dus dat is Beethoven.
1: Je weet het wel.
0: Leuk geantwoord, u krijgt daarvoor...
2: De aanmoedigingsprijs!
0: De aanmoedigingsprijs, dames en heren. En meneer krijgt een prijzenkoffertje op de schoot gezet. En daarin gaan de prijzen die er eventueel... Ja, je kunt gaan, Hermien. Niet frunniken. Weg. En meneer die heeft gewonnen een... Hallo, let u even op. Een 14-daagse geheel verzorgde reis naar Spanje.
3: Oh, nee!
0: Hoe lang duurt de 4-daagse?
1: Die van Nijmegen of die van Apeldoorn?
0: Pak er maar één!
1: Die van Nijmegen.
0: Nou, hoe lang?
1: 2 jaar.
0: Oké, u krijgt daarvoor
2: de Beenhoekprijs!
0: Kijk, weer eens even. Weer een symbolische prijs. Ja, leg hem maar aan. Geef hem maar aan. Als u hem even aan wilt pakken. En dan gaat u weer even raden. Let u eens even op. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen? Wat houdt dit in?
1: Ja, u probeert bijna een beetje in te zetten.
0: Nee. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen?
1: Ja, dat is... Plassen.
0: Heel goed. Een 14-daagse rondvaart op de Loosdrechtse plassen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het eerste gedeelte van deze quiz, dames en heren. We hebben even... Hallo.
1: Ik wil graag deze prijs beschikbaar stellen aan bejaardendump, het eindpunt.
0: Er wordt niets beschikbaar gesteld. U neemt alles mee.
1: Alles?
0: Alles. En dat... Een goede...

0: Sinterklaas, daar heb ik in geloofd tot mijn 13e. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel ateneum. Heb ik daarin geloofd. Ellenlange brieven schreef ik aan Sinterklaas toe. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met daarbij altijd een verlanglijst. Met op nummer 1, Alassiehond. Punt. 2, niks. 3, niks. 4, niks. 5, niks. 6, niks. 7, ZOZ. En dan stond er achterop met een grote vilstift. Geen gelul, Alassiehond. Punt. PS, niet weer een Alassiehond van chocola. Nou, dat was het, hè? Nou, en om mijn liefde voor dieren te bewijzen, zette ik elke avond een grote emmer water neer bij mijn schoen en 10 van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. Nou, dan bedacht, was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas toen mijn moeder zei, Harry, kom eens in de keuken. Ik heb je wat lulligs te vertellen. Je bent nu 13. En ik zal het je meteen vertellen. En ik baalde, ik baalde. Ik wou het niet horen. Dat heb ik nog steeds als een karaktertrek voor mij. Als er een lullig verhaal op me afkomt, denk ik altijd, ik ga gewoon in de tegenaanval. Ga ik gewoon over wat anders beginnen. Had ik toen ook al, hè. Dus ik zei meteen, toen ik hoorde dat er een vervelend verhaal kwam, zei ik wijzend op de pannen op het fornuis, gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. Waarom eten we voor Sinterklaas elke dag peen en uien? Ik snap het helemaal niet. Ja, zeg, mijn moeder, dat wou ik nou juist uitleggen, Harry. Het is namelijk zo dat Sinterklaas niet bestaat. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier, mijt erop, schimmel tussen zijn poten en een staf. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zegt mijn moeder. Het spijt me voor je, jongen, maar dat was ome Jan. Ik voelde me blazerd, jongen. Ik ging woedend die keuken uit. Ik kom jankend de voorkamer binnen. En mijn oude broer Paul zit een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt zijn boek weg en die zegt, hè, zijn we eigenlijk van die geile peen en uien af, zeg. Ja, ik zat er maar mee, hè. Lach maar, ja. Ja, ik heb er een week over ingezeten, een week. En toen was het over, want bij kinderen gaat verdriet gelukkig gauw over. Hè? En toen was ik er overheen. Toen zat ik op een middag televisie te kijken bij mijn oma thuis. Hè? En ik zat eigenlijk niet te kijken, ik zat meer een boek te lezen. Hè? We zaten samen te kijken, die knaken Kareltje, weet je nog? Die knaken Kareltje, die was er ook bij. En Sinterklaas was op tv. Ik zag het niet hoor, hij begon er zelf over. Hij zei, kijk, nee. Die buurman toch een beetje een rare knaak in mijn tanden geraakt. En inderdaad, Sinterklaas was op de televisie. En wat voor een. Een Amsterdamse Sinterklaas. Wat heb ik daar een hekel aan, zeg. Een nicht van een Sinterklaas. Vreselijk. Witte handschoenen, 10 ringen. Ik kreeg spontaan grachtengordelroos van die gozer, zeg. Nee, ik heb het helemaal niet op Amsterdam, hoor. Weet je wat, ik heb er een theorie over. Ik vind, hoe kleiner het dorpje, vind ik persoonlijk, hoor, hoe leuker de Sinterklaas. Dat vind ik. Ik ben eens een keertje geweest bij de aankomst van Sinterklaas in een heel klein gehuchtje in Friesland. Grandioos. Dan komt hij ongesubsidieerd aan. Dat is lachen, jongen. Komt hij aan in een lek roeibootje. Dat is leuk, jongen. Moet hij er gauw uitstappen, anders verzuipt hij. Dat het spannend is. Dat vind ik geinig. Dan loopt hij daar rond in zo'n wattenbaardje van 1,50 van de HEMA. Dat vind ik geinig. Hè? Een badlaken onder en die klompen eronder uit. Dat vind ik geinig. Dat vind ik leuk. En dat hij dan rondrijdt op zo'n Shetlandponnetje. Dat vind ik leuk. Die zwaait naar de mensen dat een paardje eronder uitloopt, weet je wel? Dat is geen lach. Maar nee, het was een Amsterdamse uitslover, zeg. En die zat naar de mensen te zwaaien. Niet gewoon vanaf een paard zoals het hoort. Nee, vanuit een helikopter. Dus ik zeg tegen Kareltje, dat is Sinterklaas niet, hoor. Inderdaad. Ik zei, dat is ome Jan. Ha, ha, ha. Dat is geen lachen meer als je bek verpest, hè? Nou, daar hoef je niet om te gaan klappen. Ik baal er goed van, hoor. Ik weet je dat ik het nog niet snap. Ik snap er helemaal geen fuck van. Niks. En soms snap ik het nog niet. Waarom wij dat in godsnaam allemaal doen. Denk eens met me mee. Denk eens met me mee. We zijn op deze aardbol met zoveel soorten. En geen een van die soorten doet zo idioot met z'n kroost als wij. Wij zitten maar te liegen tegen die kinderen. Waarom doen we dat? En we liegen wat af, hoor. Elfjes, kaboutertjes, de zandman, de paashaas, de kerstman, Sinterklaas, God. Twijfelgevalletje, maar... Nee, we liegen er toch wat op af. En dan zeggen we op een gegeven moment, 1 april, het is allemaal gelogen. Ik heb me wel eens voorgenomen, als ik een zoontje krijg, ga ik dat niet doen. Ik ga dat kind niet belazen. Ik ben de belazer. Doe het niet. Moet je op je 13e alles weer rechtbreien? Heb ik me voorgenomen, ik ga meteen vertellen waar het op neerkomt in het leven. Daar heb ik zo over nagedacht, maar dat kun je eigenlijk niet maken. Dat je boven die wieg gaat hangen en dat knurrenvie legt er net. En dat je als vader meteen gaat uitleggen hoe het gaat. Dat kan niet. Dat je gaat zeggen van, zo, ben je er eindelijk? Gerimpelde klerbind. Ik zal je wat over het leven vertellen, dus luister het goed. Punt 1, kijk er maar eens goed in de spiegel, biljartbal. Over 30 jaar ben je weer net zo kaal als normaal. Punt 2, tanden. Je krijgt 2 keer tanden. Keertje melk, keertje puur. Het laatste er allemaal weer uit, dus je kan net zo goed meteen een kunstgebitje nemen, hè? Punt 3, ellebogen. Moet je zuinig op zijn, moet je je hele leven nog mee werken. Punt 4, dat stukje tuinslang tussen je poten. Dat lijkt even leuk, dat stukje tuinslang. Maar hangen die slang 1 keer in de andere tuin, kan je hele leven alimentatie betalen. Vijf, lopen. We willen je het wel leren, maar je wordt er alleen maar moe van. En waar loop je nou in verte eigenlijk helemaal naartoe? Naar je eigen graf. Dus weet je wat, we besparen je de moeite van de omweg. De kortste verbinding tussen 2 punten is de rechte lijn. We spijkeren een spaanplaatje op dat wiegie, zand erover, kruis erop. Dom, straal maar op. Want het leven is zinloos. U hoort het aan uw eigen reactie, dat kan je niet maken. Daar kunnen kinderen nog niet tegen. Die denken te veel, denk ik. Omdat wij mensen zijn, dan moet je ze eerst opvoeden tot dat soort gedachtes. Je kan bijvoorbeeld geen literatuur lesgeven alvast. Of voorlezen uit de avonden van het leven, kan niet. Zit die muppet op zijn 5e al bij de psychiater? Hè? Dan mag ik ietsje meer zijn. Dat kun je niet doen. Of goede, grove grappen vertellen. Dat kan hij niet tegen. Want hij, klerenlijn, je hebt nog 30 jaar om te mislukken. Is waar, maar we doen het niet. Nou goed, dus wat doen wij wel? We hangen een Bambi-behangertje op. En een slaapkindje, slaappingeltje boven de wieg. En de zandman doet de rest. Zo doen wij dat. Grandioos, zeg. En in het dierenrijk gaat dat niet zo, hoor. Ofwel, ik zou het toch niet weten. Noem nou eens een dier. Het mag alleen een kameel zijn. Ja, er zei iemand kameel. Bedankt, geinig. Nou. Nee, stel je hebt een kameel, hè. En een kameel heeft een klein kameeltje gekregen. Een heel klein kameeltje. En een kameeltje staat nog nat van de bevalling in die gillend hete Sahara. Zo, weet je wel. En het waait. Hij is nog nat. Dus ik krijg al dat zand in zijn oren. Blijft allemaal plakken, weet je wel. Die denkt ook, waar ben ik godcholera terechtgekomen? Zeg. Wat is het voor een B-film waar ik in zit, joh? Dat ken ook... Dacht je dan dat die grote hem ging troosten, hè? Door te zeggen, rustig maar, hoe lief klein kameeltje. Hé, hey, het is een beetje heet, hè? Ja, ja. Beetje veel wind, hè? Beetje veel zand. Maar straks gaat er wat leuks gebeuren. Dan komt er een kameel met een meid erop en een staf en dan gaat hij... No way, no way. Trouwens, geen gezicht, hè? Kameel op een paard. Weet u wat ik denk dat daar gebeurt? Ik denk dat dat kleine kameeltje begint met vragen aan zijn moeder van... Wat ben ik nou eigenlijk? En zegt die grote, een kameel. Zegt het kleintje, is dat leuk een kameel zijn? Nee, geen flikker aan. Wat moet je dan doen als kameel? Lopen naar water. Nou, dan moet je bij dat water dan doen? Je bulten vol slobberen. En dan? Lopen naar het volgende water. Zou je hele leven door. Dus opstaan, lopen, beginnen. Ja, het is een beetje heavy, een beetje grof voor het kleine kameeltje. Maar hij weet wel meteen waar hij aan toe is. Hij wordt niet belazerd. Misschien denkt hij nog wel heel even, als hij daar in die gillende hitte staat met dat zand in zijn oren. Als hij net dat verhaal gehoord heeft, dat hij dan denkt van, nou, ik ben dus een kameel. Kut. Maar hij weet waar hij aan toe is. En wij doen dat niet. Wij doen dat zo niet. Wat wij doen, dat is 13 jaar lang lopen liegen tegen die kinderen. En dan zeggen 1 april, het is allemaal gelogen. En weet je wat die kinderen dan doen? Die nemen wraak terecht. En weet je hoe ze dat doen? Die gaan in de puberteit. Ja, dat lees je nooit in de Viva, hè? Maar zo zit dat in elkaar, hoor. Nemen ze expres van die vieze, vette puistjes, keiharde klote muziek draaien, want ze zijn belazerd. En dat duurt 5 jaar. Terecht. Terecht. En pas als ze dan 18, 19 worden, dan kunnen ze eindelijk het leven weer aan zonder die verloren illusies van Sinterklaas en de Kerstman. Dan durven ze weer de wereld in te kijken en dan zien ze dat de wereld slecht is. Lelijk, honger, dorst en oorlog. Maar dat is geen probleem, want dan nemen ze in plaats van hun verloren illusies idealen om de wereld te verbeteren. Dat die idealen achteraf vaak weer illusies blijken, dat weten ze dan nog niet. Dat is maar goed ook, want anders zou er nooit wat veranderen. Nou,
1: Een goeie!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24. Watch out.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

ik ben thuis ook aan het verbouwen. Echt waar, serieus. Ik ben thuis aan het verbouwen. Mijn badkamer ben ik aan het verbouwen. En ik heb een aantal van die bouwvakkers over de vloer. En die bouwvakkers die beginnen vroeg. Vroeg en vrolijk alsof ze de hele nacht aan een infuus van Red Bull hebben gelegen. Dan zit ik nog helemaal in de kreukels om. Dan heb ik gewicht aan mijn wallen hangen om mijn ogen open te houden. Echt waar. En lawaai die gasten. Het hoeft helemaal niet zo herrie te zijn. Ik weet van vroeger, er bestaan ook plastic hamertjes. En aan het begin van de verbouwing plak je de boel nog een beetje af. Maar die mannen gaan precies daar staan. Waar je niet hebt afgeplakt. En die mannen hebben geen schoenen aan. Nee, die hebben containers puin onder de poot. Echt waar. En daarbij denk ik, nou dan plak ik het niet af. Dan komen ze toch niet. Ja, dan komen ze ook. Ik doof vannacht mijn bed nog in. Hele kont weer vol gruis. Net zo makkelijk. Als je ooit aan een verbouwing begint, kun je het best aan het begin van een verbouwing even voetbalschoenen kopen met ijzeren noppen. Even over je parketvloer heen schuren. Heb je dat maar gehad, ja? En je krijgt ze ook niet goede bouw. Je krijgt ze ook niet. Eindelijk had ik een goede bouwvakker. Had ik zo'n Bob de Builder. Via een neef van me had ik zo'n Bob de Builder aan de telefoon. En dan belooft Bob de Builder langs te komen. Hè? En dan komt hij alleen nog maar kijken. Alleen maar kijken. Berekent hij ook voorrijkosten. Als ik voor zijn winkel sta, krijg ik niks. Ja, bekeuring of wielklem. Maar nee. Ik ben blij dat iemand heeft kwijt schelen. Eind Bob de Builder. Allemaal buizen. Allemaal leidingen liggen hartstikke open. Komt Bob de Builder. S'morgens hartstikke vroeg kijken naar mijn openliggende badkamer. Hartstikke vrolijk. Red Bull, Red Bull, Red Bull. Ja, cool, Red Bull. Mannen roken altijd check, altijd. Ik trok hem aan elkaar. Dat moet zo. Allemaal buizen, allemaal leidingen. Potlood in de bilnaad. Tja. Dat is 100 euro per jaar.

0: Bel Metadone. Hele middag geoefend, ja? Bel Metadone, hè? Wat hebben we hier? Dat vraag je mij, wat hebben we hier? Dat is een zelfgebouwd hamstercircuit. Nou goed. Dat is een marmottendoolhof. En nou is het. Hier, buisje uit de grond. Badje op buisje. Water uit buisje in badje. Beetje plons, beetje blij. Dat is het plan. Ja? Dus papperen met die handen, Willem Wasbach.
1: Nee, jong. Hou hem.
0: Moest hem inflexen hier. Was ze met hem deurtengelen. Even weer ombeugelen hier zo. Dan wordt een T-splitter in. Dan moest ze hem afsluiten met dubbele contrabout. En wat is nou een dubbele contrabout? Het zijn twee keutels die een verzetsgroep zijn begonnen. Weet ik veel. Ik zeg, man, begin dan. Nee, dan moet je hem loodschieten, bie. Nou. Ik ken geen loodgieters, dus ik moet naar de gouden gids kijken bij de L van loodgieter. Nou, losers, lijmsnuivers, lulhaddersen, loodgieters. Willekeurig loodgieter Hielkema. En de beloofde meneer Hielkema belooft, meneer Hielkema belooft langs te komen, komt hij, heel herkenbaar, één deze dagen tussen 8 en 5. Ik herhaal, één deze dagen tussen 8 en 5. Ik ben 5 maanden thuis geweest tussen 8 en 5. Alles behalve. En dan bel je die firma op met mevrouw Hielkema. Mag ik uw man? Mijn man ligt in bad. Ik zei, hij wel, snol. Ja. En de vragen die bouwvakkers stellen. Maar die vissen, waar moet die toiletpot? Naast de eettafel. Nou goed. Meestal hangen we tijdens het eten de billen even opzij. En we scheiden hier de hele boelassoep er zo uit. Komt een enorme vrachtwagen voor, een gigantische vrachtwagen met een mooie gietijzeren wenteltrap. Komt de vent met een formulier naar me toe. Visser, die zoldertrap, moet die in de boom? Nee, lul, die is voor de wijnkelder, heel goed. Stuk erdoor, eindelijk, na smeken, bidden, alles, ik had een stuk erdoor. Nou. S'morgens hartstikke vroeg, alles ligt open, stuk erdoor. 5:30, hartstikke vrolijk. Superdien, David de Mond, superdien. Tja, ding. Bel Metadone. Dat doe ik in Roermond heel anders, hè? Wat is dat doen? Dat is jammer, hè? Wat is jammer? Nou, daar. Ik kan het wel in uitleggen. Kijk, moest eigenlijk eerst even een stuk aan doen. En dan moest centrale warming ervoor. Ja, nou zit centrale warming ervoor. Dus... Ik kan niks meer down. Ik gooi weer naar huis, hoes.
2: Nee! Jij blijft in dit huis, hoes. Hier blijf je. Speciaal roer, tegeltjes plak, bouw of ik verbouw jou. En dan moet je er verdomme nog zelf bij blijven, want wij zijn 3 dagen weg geweest. In die 3 dagen hebben we onze hele badkamer betegeld. En om de 5 tegeltjes hebben wij een druiventrosje. Die staan bij ons gewoon rechtop. De tegel zit precies weer om. De druiven groeien gewoon naar boven. Het zit hartstikke vast, kan even geen kango meer los. Het enige wat je nog kunt doen is de hele badkamer omdraaien. Maar ja, dan spuit die douche tegen je lul. Ja, moet die kraan gaan bedienen met je voet. En je hele relatie gaat naar de kloten tijdens verbouwing. Want je bent die, tijdens die verbouwing, met die verbouwing ben je iedere seconde in je hoofd, denk je eraan. Iedere seconde, iedere minuut, ieder uur ben je bezig met die verbouwing. Ik lag onlangs te vrij met mijn vriendin. Ik kwam klaar en ik riep, Hielkema!
3: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Een noordwestenwind voert buien aan vanaf de Noordzee. Daarbij valt wel minder regen dan voorgaande dagen. Het wordt 12 tot 14 graden met een afwisseling van wolken en zon. En de noordwestenwind is matig 3 tot 4 boven. Zaterdag trekken buien vanaf de Noordzee het land op, maar de frequentie neemt wel wat verder af. Het wordt opnieuw 12 tot 14 graden met een matige noordwestenwind. Zondag zijn enkele buien mogelijk. Verder krijgen we ook geregeld zonneschijn te zien. We krijgen het met warme lucht te maken, waardoor de temperatuur kan stijgen van 15 tot en met 17 graden. En de matige wind komt uit het zuidwesten. Maandag wordt het met een maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Tot zover het weer.

Nou, dit was een praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is Rotterdam, hoi. Gozer. Moet je kijken, joh. Hoi. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het avond. Hey, mijn ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken, een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant.
1: Kut.
0: Of een Limburger.
2: Hé, hey, massakika. Een giraf.
0: Gronings, oh man, ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater, dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte tzee. Alle Groningers praten met natte tzee. En zeker die Groningse nichten, die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kick me young. Oh, must hem kick me young. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders altijd omhoog, maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze, nee, luister. Zien ze staan, beleid op, hé, hey, Rintje, moet je kijken, een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix, zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank en dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen, handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder. Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt een Friese man aan. Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen. Ze droogt toch de plekken op, man?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Een noordwestenwind voert buien aan vanaf de Noordzee. Daarbij valt wel minder regen dan voorgaande dagen. Het wordt 12 tot 14 graden met een afwisseling van wolken en zon. En de noordwestenwind is matig 3 tot 4 Beaufort. Zaterdag trekken buien vanaf de Noordzee het land op, maar de frequentie neemt wel wat verder af. Het wordt opnieuw 12 tot 14 graden met een matige noordwestenwind. Zondag zijn enkele buien mogelijk. Verder krijgen we ook geregeld zonneschijn te zien. We krijgen het met warme lucht te maken, waardoor de temperatuur kan stijgen van 15 tot en met 17 graden. En de matige wind komt uit het zuidwesten. Maandag wordt het met een maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Tot zover het weer.

0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw over straat loopt... en dan komt een mooie man aanlopen... dan zal die man eerlijk zeggen... Kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè? Vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Dat is erg, hè? Echt, als je echt jaloers bent, maar... Vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè? Dat in je kop helemaal scheef zit, hè? Dat is erg, hè? Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis... te wachten... want je vriendin is even op stap... met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van... wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Hè? En dan ben ik er niet bij. Hè? En dan is het van... Godverdomme. En dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen? Doet hij het wel. Nou, dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zij is mijn andere vent.
0: Nee. Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo... en als ze dan zegt van, nou, dag. Ja, rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig, zeg ik. Godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing. En je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brede vent. En ze schreeuwt... Veel lekkerder dan Hans! Veel lekkerder dan Hans! En die brede vent die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt die... En met dat beeld in je hoofd... storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt... Dag, schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zit dat? Oh, wie dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh ja, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is mij. Oh, dat is niet duidelijk van het. Oh, nee. Oh, nee. En dat past niet aan de kant. Oh, nee. En dat past niet aan de kant. En dat past niet aan de kant. En je gaat een keer pam pam en je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je...
1: Niet weggaan, schatje, alsjeblieft. Ik ga naar mijn eigen huis. Schatje. Oh, fuck, sukkel. Oh, kut, fuck, shock. Shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Sorry. Wat zo stom was ik. Zeg maar wat ik bedoel. Zeg, slaap maar even met rust. Ja, met rust. En dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh, waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, en mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Dames en heren, dit is het verhaal van een kapper die in het postkantoor komt en tegen de man achter het loket zegt: dag meneer achter het loket. Mag ik van u een postzegel van een kwartje?
1: Wat zegt u?
0: Mag ik van u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel of wilt u voor hetzelfde bedrag verschillende leuke zegels hebben? Nou meneer, dat kan mij niet zo schelen. Geeft u mij maar een postzegel van een kwartje, dat is alles wat ik wil. Nee, ik zeg het namelijk hierom. We hebben namelijk zulke prachtige zegels binnengekregen de laatste dagen. Er is bijvoorbeeld een zegel van 12 cent, die is pietralkleurig. En daar komt Hare Majesteit zo beeldig op uit. Dan heb ik ook nog een van u van 8 cent. Die is auberginekleurig. Ja, ik geef toe, het is een gewaagde combinatie, maar het is een schitterende combinatie, heel geraffineerd. Dan heb ik er nog een van u voor u van 4 cent. Van 4 cent, die is, hoe zal ik het zeggen, gris bleu. Met een tikkeltje wit voorstellende de afsluitdijk. En dan heb ik een hele gedistingeerde van 2 cent, ja. Die is bleu royal. Ja, die is niet pauwblauw, ook niet keurblauw, het is echt bleu royal. En kijkt u de 2 eens, is de 2 niet knal? Luister eens meneer, dat kan mij niet zoveel schelen. Geeft u mij een postzegel van een kwartje? Dat is alles wat ik u vraag, een postzegel van een kwartje. Mag ik u even vragen, hebt u een girorekening? Nee meneer, ik heb geen girorekening. Hebt u geen girorekening? Een modern mens zonder girorekening? Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een checkje uit, u schrijft een girootje uit. U doet het in de zalmkleurige envelop. Saumon, zal ik maar zeggen. En die doet u dan in de rode envelop en wij doen de rest. Meneer, doe me dan lol! Geef me een postzegel, want ik heb niks anders nodig van u uit uw modewinkeltje dan een postzegel van een kwartje. En gauw of te vallen klappen.
1: Okido.
0: Mag ik u nog iets vragen? Hebt u een spaarbankboekje? Nee, meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Nee, want wij geven namelijk vanaf 1 januari 1963 3.25% rente. Maar meer kan me niet verdomme. Geef me een postzegel van een kwartje, dat is alles middel. En doe een plezier, ook vermoord iemand.
1: Okido.
0: Nog één ding, meneer. Hebt u een telefoon? Ja, meneer, ik heb een telefoon. Nee, ik wou alleen maar even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt. Er is bijvoorbeeld 000 voor het aanvragen van interlokale gesprekken. 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa, niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa, niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor het inlichting over het internationaal automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 20111 voor het tijdzin. En 009 voor het opgeven van een telegram. Ja, doe me dan lol! Geef me verdomme een postzegel van een kwartje, meneer! Roep de chef! Ik wil niets meer doen! De chef! Chef! De chef. Het is er aan de hand. Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel van een kwartje en verdomd het om te geven. Hebben we een postzegelverzameling aan het smeren? Een giroboekje, een spaarbankboekje en een telefoon? Ik wil een postzegel, maar waarom doet die man dat?
2: Ik zal het even voor u informeren. Is dat waar, van Deudekom?
1: Ja, meneer.
2: En waarom doe jij dat, van Deudekom?
1: Ik doe het expres, meneer.
2: En waarom doe jij dat expres, van Deudekom?
0: Nou, die man is namelijk kapper, ziet u. En als ik bij hem in de zaak kom en ik zeg, wilt u mijn haar knippen? Weet u wat ze dan zeggen? Wilt u lotion? Wilt u tandpasta? Wilt u zeep? Wilt u haarmaat?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Een noordwestenwind voert buien aan vanaf de Noordzee. Daarbij valt wel minder regen dan voorgaande dagen. Het wordt 12 tot 14 graden met een afwisseling van wolken en zon. En de noordwestenwind is matig 3 tot 4 boven. Zaterdag trekken buien vanaf de Noordzee het land op, maar de frequentie neemt wel wat verder af. Het wordt opnieuw 12 tot 14 graden met een matige noordwestenwind. Zondag zijn enkele buien mogelijk. Verder krijgen we ook geregeld zonneschijn te zien. We krijgen het met warme lucht te maken, waardoor de temperatuur kan stijgen van 15 tot en met 17 graden. En de matige wind komt uit het zuidwesten. Maandag wordt het met een maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Tot zover het weer.

0: is makkelijk, man.
1: Nou, weet je wat ik doe?
0: Ik weet het al. Ik doe een typetje. Ik heb ook een nummer geschreven, maar de nummer waar ik geschreven heb, dat is toch weer meer rock. Want ik hou zo van rockmuziek, dus ik heb een rocknummer geschreven. En de nummer, dat gaat erover, dat een tijd geleden heb ik mijn been gebroken. En toen kon ik niet meer werken. En toen zei ze op mijn werk, zei ze van, ga maar naar huis totdat je been weer beter is. En kom dan maar weer terug. Dus toen ben ik naar huis gegaan en op een gegeven moment was mijn been was weer beter. En toen ging ik weer naar mijn werk, maar toen kwam ik op mijn werk. En toen had iemand anders, die had mijn werk overgenomen. En dan was de baas heel goed bevallen. Dus nou, toen dacht ik ook bij mijn eigen van, heb ik geen werk meer. Maar toen kwam de baas naar mij toe. En zei de baas tegen mij van, ben maar niet bang hoor. Voor jou heb ik ander werk. Dus ja, dat was goed. En de nummer dat heet, When I Broke My Leg. En dat begint zo van, dan komen de drums. When I broke my leg. En dan komt het eerste geplet. I broke my leg. And I couldn't do my work no more. So they said to me, you better go home until your leg is better. So I went home, and after a while, my leg is better, and I went back to work. But somebody else had taken off my job, and I thought I didn't have a job no more. But then the boss came to me and he said, for you, I have another job. En, tweede plek, dat gaat erover. Ik kon toen ook niet meer wandelen met mijn hond Robin. Dus ging mijn moeder wandelen met Robin. Mijn hond Robin. Ging mijn moeder mee wandelen, Robin. Maar toen had Robin iemand in zijn gezicht gebeten. Ja, en die man die was zo boos, die wilde dat Robin afgemaakt worden, maar toen heb ik die man bij ons thuis uitgenodigd en uitgelegd dat Robin zoiets nooit zou doen als ik bij hem was. En toen zei hij van, dan is het goed. And my mother, she was walking with my dog Robin. But Robin, he bit somebody in the face. And the man was so angry, he wanted Robin to be killed. But then I invited him at our house, and I explained to him that Robin would never do a thing like that when I was with Robin. So he said, okay. Gaat erover. Mijn moeder kookte voor mij in die tijd en die kookte altijd apart eten. En dat was soms lekker, maar soms helemaal niet. En toen zei ik tegen mijn moeder van, kook voor te maar gewoon eten. En toen zei ze van, ja, dat is goed. En mijn moeder, she was cooking extraordinary food. En sometimes it was good, sometimes it wasn't so good. So I asked her, can you cook ordinary food? And she said, if that's what you want, my son, I will do that for you. And I said, thank you, mama. Thank you so much. Thank you that you wanna cook for me ordinary food. But she said, no thanks, my son. After all, you are my son. And I'll cook anything in the world for you. And I said, mama, I love so much. And if you ever break your leg,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

You are the joy of my life.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond.
2: Hè?
1: Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Bob de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.